water, mijn kont in het zand. Zorg in mijn leven, lauw bier in mijn hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.

0: mijn kont in de klei. Zorg in mijn leven, lauw biertje erbij. Het is goed vandaag. Het is zo goed vandaag.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Thank you, everybody.
1: Hallo, ik ben Daddy Rednick en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan.

Goedemorgen luisteraars, deze keer zult u het onderwerp niet hebben geraden. Het liedje was getiteld Dear Waste Basket. Het kwam uit 1963. Er bestaat een versie van de song door de Royal Showband Waterford van een jaar later. Het werd gezongen door The Angels en de LP waar het op staat heet Hully Gully. Ze noemen zich ook wel de Rebels en ze kwamen uit Brazilië. Schieten we allemaal niks mee op. Het werd geschreven door Curtis Leeds en Bobby Bear. Aha, dit wordt deel 2 van de songs die werden geschreven door Bobby Bear. Hij was trouwens ook de eerste die het op de plaats zette.

Jim Reeves zong op 20 november 1962 Teardrops on the Rocks. Dat is weer eens wat anders dan Martini. Het was de derde die Jim over tranen zong. Want in 1949 had hij al Tears of Regret. En in 1957 Teardrops in My Heart gezongen. En Bob Loeman beloofde, I'm gonna write a song about you. 18 januari 1963 en ik wachtte nog altijd op. Bij allebei was het koortje van de Anita Keursingers en speelde Floyd Kramer op de piano. En allebei werden ze door Bobby Bear zelf nooit opgenomen. Hij kwam zelf nog wel een keer met Lonely Town van april 1963. Daar heb ik geen covers van gevonden en wel van een andere eenzame stad en van Lonely Streets.

Weer twee die Bobby Bear zelf nooit op de plaat heeft gezet. Happy to be unhappy was van Gary Buck, maar het is een paar keer gecoverd en ik nam hem door Leroy van Dijk. Hij had de Merry Melody Singers erbij. Hij kwam alleen op een singeltje, maar Bear Family zette het gelukkig op een cd. En van Through the Eyes of a Fool lijkt alleen die van Lefty Frizzell te bestaan. Deze twee werden bij Columbia opgenomen en die twee van zo pas bij RCA. Die twee labels liepen een beetje door elkaar. De derde was Johnny Burnett met It All Depends on Linda. Maar daar had Bobby zelf een half jaar eerder ook al aardig succes mee gehad. Die Burnett heeft ook nog aardig wat bij elkaar gezongen.

Bobby Bear zong Let's Pretend We're Strangers in oktober 63. Maar we hebben het ook van Del en Sue, van Skip Ewing en van Willie Nelson. En die hoorde u. Met hem raakte Bobby Bear al jong bevriend omdat ze in hetzelfde huis kwamen te wonen. En Willie inspireerde Bobby ook om countryzanger te worden. Zelf zong hij ook Jeannie's Last Kiss, maar dat kennen we ook van Ruud Hermans. En zo vaak zit hij niet in ons programma, dus mocht hij. We kennen het ook van Gary Buck en die was met Leave My Baby Alone zelfs de eerste. Maar omdat ik Wanda Jackson zo graag mag horen, nam ik hem van haar. Het nummer schreef Bobby samen met Harlan Howard.

Het Jolig Welkzong, Tu qui m'a fait pleurer. In het Nederlands vertaald, He was a friend of mine. Mooi, is wel een beetje erg vrij vertaald. Bobby Bear zong het zelf in mei 64 en de LP van Petula is ook nog van het jaar. Dat ding werd uitgebracht in Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië en Duitsland. Hey, niet in de States. Een dag later, When I'm Gone. En daar moet ook nog wel een cover van bestaan van John E. Clarke. Maar die heb ik niet kunnen vinden. Dus mocht Bobby Bear zelf. En Glen Campbell zou de eerste zijn geweest met Hard Days Can Be Fun. Maar Secondhand Songs zegt unverified. Dus je kunt nooit weten.

0: Bye, babe.
1: Samen met Skeeter Davis zong Bobby Bear op 37 oktober 1964 I Love You. Skeeter was een keer of drie getrouwd, maar niet met hem. En van hem weten we het niet eens precies. Hij had wel drie kinderen met Jeannie Sterling. Dus fictie dus voor het geld. En Connie Smith zong House Divided. En daar kennen we weer geen andere van. Makkelijke keus dus. Ze was weer eens met de Anita Keursingers. En van de Passing Through hebben we wel een paar. Om te beginnen van Bobby Bear zelf. En verder van Ray Corbin, van Lester Flatt. En van Dave Dudley. En die rijden we. Piet Drake speelde stiergitaar. En Harkus Robbins piano.

Charlie Crockett is een moderne countryzanger die Motel Time Again mocht brengen. Oorspronkelijk is het van Johnny Paycheck, maar het is zeker een keer of zeven gecoverd. Onder andere door de Smiley Bates. Bij Paycheck duurde het een kleine minuut korter. Woman, Don't You Ever Laugh At Me van Waylon Jennings was van 12 februari 67. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb het wat naar voren gehaald. Charlie McCoy deed ook nog mee met zijn harmonica. Maar Flat en Scruggs waren weer aan de beurt en dat was 12 september 66. Shut your face, I'm talking to your head. De vorige keer vertelde ik al dat de vier of vijf songs van Bobby Bear die ze opnamen pas jaren later werden uitgebracht.

Billy Joe Shaver schreef het samen met Bobby Bear en zong het samen met John Anderson. Jesus is the only one who loves us. Maart 71 en ze waren inderdaad nog niet aan de beurt. Maar ik heb er nog eentje van Billy Joe voor deel 3. En dat rare nummer van Bob Dylan en de band, dat was wel aan de beurt. Ergens in 1967, ja, officieel. Maar ik betwijfel of dat klopt. Ik ben bang dat het van veel eerder is. Er zijn verschillende covers van, maar die zijn nog beroerder. Het heet All American Boy. En Grandpa Jones zong ook een lied met die titel, maar dat was een heel andere. Nou, veel mooier. Eens kijken hoeveel tijd we nog hebben. Nou, niet veel. We doen nog een hele grote van Bobby Bear, The Streets of Baltimore. Tot straks.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan naar hans@vdveen.org.

Ja, daar zijn we weer. Dit wordt aflevering 5 en slot van de serie over bruggen. En die begon met een oude draaibrug. Old Swinging Bridge van James King. Opgenomen eind april 93 met Dudley Cornell, Tom Adams, David McLaughlin, Marshall Wilburn en Tim Smith. Het was geschreven door Glenn Neaves. En de eerste categorie van vandaag is Bruggen in Brand.

0: Tina Adair wist al wat er ging gebeuren en sprak van de Brits Your Gonna Burn. In de band onder andere Scott Vestal, Cody Kilby, Dennis en Tim Croats en Jesse Brock. De band Limited Edition was er al mee bezig, Burning the Brits. Dat was een secret song van de LP, was getiteld Call on Jesus. En die was de band van Bob Schuller. En George Williams beloofde, of dreigde, we'll burn that bridge down home, heet de cd. En zelf speelde hij gitaar en mandoline en zong. En voor elk nummer had hij de andere begeleiders. Hier waren het Mickey Harris en Aaron McDerris. En Darren Vincent en Jamie Daly zongen mee. Het was een lied van Tom T. Hall.
1: He's a guest with us today that doesn't really need much introduction around Baltimore way. He's been around for quite a few years and he does a mighty fine job. You'll know what I mean when you listen to L.C. Smith and the Smith Brothers.

Marvin Howell en de Franklin County Boys vonden een other Brits to burn. Ze waren actief in de jaren 60, maar veel produceerden ze niet. Ik denk een paar singeltjes. De dobro was waarschijnlijk van Russ Hooper en Marvin zelf speelde banjo. En Patti Loveless kwam met verwijten. You burned that bridge. Zij is getrouwd met Emery Cordy en die speelde de bas. En de anderen waren Rebecca Lynn Howard, die ook meezong. Brian Sutton, Mike Aldridge, Dini Richardson, Ronnie McCoury en John Randall. En die schreef het ook. En Bobby Osborne vond het nu wel genoeg en zei: dit is the last bridge you'll burn. Iemand zal toch eens moeten optreden. Dat schreef hij zelf en hij zong de leads. En Bobby Jr. en fiddler Glenn Duncan zongen met hem mee. En Mike Toppins speelde banjo, Joe Miller gitaar.

En dit was eerst nog eens eentje van de Sullivan Family. Every Bridge is Burned Behind Me. Dan kun je weer met een schone lei beginnen. Opnamegegevens van de Sullivans zijn moeilijk te achterhalen en op hun LP's wordt vaak maar weinig verteld. Hier werd gezongen door Marci, Enoch, Emmett en Jerry. Maar wie welke instrumenten bespeelde, ik wou dat ik het wist. En Daryl Atkins bleef even staan, standing on a bridge, tussen haakjes. I thought I burned. Dat is dan mislukt, broer. De LP heeft dezelfde titel en Larry Owens schreef het en speelde gitaar. Daryl zelf banjo en de anderen waren Ron Freeman, Oscar Ball, Dave Peters en Dick Parker. En de band Racket Union zag het gebeuren. Bridge on Fire. Ik heb 2 cd's van hen en dit staat op Time Captain. Ze zijn met z'n 5 en er staat voor de eerste maanden nog niks in hun agenda. Blijkbaar hebben ze er een baantje bij.

Arthur Smith was nog laat op en zong I Stood on the Bridge at Midnight. Hij was niet alleen, want his Dixieliners deden ook mee. Officieel tenminste, want in werkelijkheid waren het Arthur Smith en Elton en Reuben Delmore. Oftewel, het Arthur Smith trio, 26 januari 1938. De Tow River Valley Boys waren op Aruba geweest en speelden de Natural Bridge Blues. Op de hoes van de LP zonder titel lezen we dat het werd opgenomen op 2 november 1968 in Tobacco, North Carolina. En wie het waren? Red Wilson, Gus Washburn, Clarence Green, Charles Renfro en Cecil Burleson. En Nelson Young en de Sandy Valley Boys brachten het beroemde Burning Bridges, geschreven door Walter Scott, voor de Hometowners in 1957, maar al snel werd het door tal van country-artiesten overgenomen. De band, Johnny Pennington, banjo, Gary Smith, mandoline, Larry Pennington, bas en gitaar, en die wisselde hij af en toe met Nelson. En gasten, Dwight, Carlton en David Moody. En deze jongens maakten een mooi stukje bluegrass van zo'n evergreen, die ik u toch ook nog eens even wil laten horen door de Wilburn Brothers. Wow.

De Wilburn Brothers zagen op hun beurt Burning Bridges 1962. We kennen het van Gary Buck, Sonny James, Clem Campbell, de Staple Brothers, George Jones en vele anderen. De Lewis Family kwam natuurlijk met een secret song, He Built a Bridge. Waar ik het vandaan heb, weet ik niet meer. En het staat op de LP Time. En dat is nu net eentje die ik niet heb. En Big Spike bracht ook een gospel, Bridge to Gloryland. En dat staat op een CD, New Day. En deze werd geschreven door Neil Rossi, die in de band fiddelt en zingt.

dat was nog een gospel. Rhonda Vincent met Jesus Built a Bridge to Heaven. Dan doen we nog één keer die old swinging bridge waar we mee begonnen. Maar nu door de man die het schreef, Glenn Neves. En dan als uitsmijter voor de laatste keer de brug over het troebele water. Nu door Earl Scruggs, die een hele aparte versie van maakte. En dat waren de bruggen. Ik kom er nog één keer op terug bij RTV Purmerend. Van een half bluegrass en half country. Tot straks.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

De Fox Brothers wezen er nog maar eens op. You can't take it with you when you go. Ze waren samen met de band Foxtail Grass en hun LP heet Loving Your Way to Bluegrass. Don speelt banjo, mulgitaar. Jim doet ook aan de LP mee, maar in dit nummer niet. En Linda zingt mee, maar zij is geen broer, maar een zus. De band bestaat uit 4 man en de fiddler is Aaron Hicks. De broers zijn geboren in Van Wert County, Ohio. Een goed groepie dat deel 9 van de serie Bluegrass Brothers mocht openen.

De eerste instrumental was getiteld Yearlings in the Canebrake en werd gebracht door Richard Crean en de brothers Barton, Paul en Lauren. De mandoline en gitaar speelden. Meneer Crean fiddelt en het was een live cd uit 2006. Maar het is een heel andere broers dan de Barton Brothers uit deel 1. En de tweede kwam van de Louvat Brothers uit België en die noemden ze Hopes and Dreams. Ze heten Steve en Jefferson en hun vriend Michel Vrijdag uit Zwitserland doet ook mee. Bekwame instrumentalisten. De cd heet Between the Hearts and the Reason. En bij de laatste dacht u misschien dat de brand was uitgebroken, maar het was het krassen van het plaatje. Want ik heb van de Burke Brothers slechts één singeltje met op de A-kant At Last My Dreams Have Come True. Het was een 22 oktober 1929 en Billy en Weldon Burke schreven het zelf. De derde man heette Joe Kaipo. MUZIEK

De Polk County Two-Step werd gespeeld door de Seven Rowe Brothers. Polk County ligt in Centraal Florida. En je zou denken dat we met zeven broers te maken hebben. Er deed in ieder geval Jack mee, maar verder is het gissen. Ze traden ook wel op als de Rowe Brothers, zonder die Seven. En de Rouse Brothers gingen met de Orris Blossom Special van New York naar Miami. Die trein werd opgericht in 1925, maar de uitvoering van de Rouse Brothers zou van 1953 zijn. Ik weet niet of dat wel klopt. Irwin schreef het en kreeg er in 1938 copyright op, namelijk. En samen met zijn broer Jack bracht hij het ons. En The Ship That Never Returned van de Rowe Brothers en Morel was nog 11 jaar ouder. Henry speelde gitaar, Fred viool en meneer Morel heette Louis van voren. Het gaat niet over de Titanic, want het werd al in 1865 geschreven door Henry Clay Work.

De Atkins Brothers haalden Memories of G.F. Kennedy op. Ze heten van voren Thurman, Kimp en Bobby. En die laatste kennen we natuurlijk. De opname is van 1968. Er waren ook nog een Tori, een Tim en een Mark Atkins, die een enkele keer met Bobby meededen. En die mooie versie van Somewhere Between kregen we van de Shaw Brothers en Pete Milano Bluegrass Boys. Hun cd heet Margie, She's No Angel en die werd opgenomen in Virginia. De broers heetten Bob en Dave en speelden banjo en bas. En meneer Milano gitaar en leadzang, Emery Lester mandoline, hey, en Ted Marks fiddle. Maar hiervoor hadden ze al een paar keer een andere lokale band. En van de Doggone Brothers verschenen 4 jaar geleden de EP Don't Fence Me In. En daar staat ook de Cannonball Blues. Ze komen uit Kootenay, een plaats in British Columbia, Canada, niet ver van Calgary. De namen Clayton Parsons, Michael Heffer, Leah Gardner en Rhonda Shippey. Inderdaad, geen broers, maar Doggone betekent ook zoiets als verdraaid goed.

De Coet Brothers uit Canada, Brian, Bruce en Larry en soms ook Travis gaven destijds een geweldig concert in Wat Wij. En nu zongen ze over een banjo boy. Ze zijn afkomstig uit Richmond Hill, Ontario en hebben al 15 albums gemaakt. Zij het niet allemaal even pure bluegrass. En dat Big Rock Candy Mountain blijft een kostelijk liedje. Dat waren de Lubbin Brothers, drie jonge heren genaamd Michael, Tom en Joshua. En Michael begon als klassiek pianist, is getrouwd en heeft twee kinderen. Tom studeerde Engels en Joshua werkt bij het toneel. En de Canoot Brothers is een stel grappenmakers dat u hoorde aan Won't You Come On and See Me Sometime. Ze heten Jer en Greg en komen uit Washington. Ze allebei lesgeven. Ze hebben een stuk of 5 cd's gemaakt.

Jacob en Joey Mosley of de Mosley Brothers maakten hun enige cd tot nu toe in 2019. Eentje zonder titel en daarvan nam ik Who Showed Who. Ze spelen mandoline en gitaar en de banjo is van Dean Phillips. De Currens Brothers was een aardig bluegrassgroepje. Van de LP Buddy, Bucky, Banjo Man nam ik I Can Almost See Houston From Here. Jimmy Banjo, Loren Gitaar, Marvin Fiddle en Bud alleen zang. En hebben ze ook nog vier vrienden bij, onder wie Steve Wilson met de banjo. Trucky is de naam van de band die in 1979 de LP Fair Weather uitbracht. En daarvan hoorde u de titelsong. En dit is een band rondom de broers Gene en Steve Libea, die we regelmatig als dienstverleners bij anderen tegenkomen. Steve, die ook wel Seven heet, schreef het nummer samen met Robert Stewart, die op de LP TV wordt genoemd.

Net als de Libea-broers komen we Ricky en Ronnie Simpkins bij tal van artiesten tegen in de begeleidingsband. Ricky heeft ook onder zijn eigen naam nog een paar albums gemaakt en vaak doet daar zijn broer aan mee. Ik nam Golden Slippers van Don't Fret in. Ricky fiddle, mandoline en banjo. En Ronnie o zo belangrijk met de bas en Wyatt Rice gitaar. En de Colvin Brothers uit Australië brachten Colleen Malone van hun CD Cloudy Days uit 2020. Zij heten Finney Russell en Colin Wade, zijn dus geen broers, maar u begrijpt wellicht hoe ze aan hun naam komen. Cole van de een en Finn van de ander, maar samen Colvin. Toch leuk. En een goede band. En de Wednesday Night Waltz van de Crutchers Brothers was toch eigenlijk te slecht van kwaliteit om te draaien, maar ik kon de verleiding niet weerstaan. Heb het alleen een beetje ingekort. Het is het enige singeltje dat van ze bewaard is uit 1929. Hoe de broers heten lijkt niemand te weten, wel dat Sexy Dowell en Smith Bellew met hem meededen. Maar dat was het. En er is geen tijd meer voor nog een nummer, maar de Stanley Brothers brengen ons naar 12 uur. En dit was mijn bijdrage vandaag. Tot de volgende week.

haven't found what I'm looking for. Bobby Bear, hij nam het op voor zijn album Darker Than Light. Maar het origineel is natuurlijk van de Ierse band U2. En zij namen het op voor hun album The Joshua Tree uit 1987. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur gaan pop en country hand in hand bij Country Love. Want als je de labeltjes eraf haalt, dan blijft er uiteindelijk alleen maar mooie muziek, mooie melodieën over. En dat kunt u het komende uur horen, want er zijn toch heel wat country-artiesten die toch ook popsongs hebben opgenomen. Zoals Bobby Bear voor dat album Darker Than Light. Een song die bijvoorbeeld vele malen gecoverd is, is de song Stand By Me. Benny King schreef het samen met het bekende songwriters duo Jerry Leiber en Mike Stoller. Dit duo schreef ook veel songs voor Elvis. Stand By Me is gebaseerd op de gospelsong Stand By Me Father uit 1959. En Benny King schreef het eigenlijk voor de Drifters. Echter, deze band wilde de song niet opnemen. En zo kwam het dat Benny King dit lied zelf opnam op de B-kant van zijn single Spanish Harlem in 1961. De rest is geschiedenis en sindsdien is Stand By Me vele malen gecoverd. Onder andere door Mickey Gilley. Hij had er een nummer 1 hit mee op 25 juli 1980. En dat mede dankzij de film Urban Cowboy. Mickey Gilley met Stand By Me.

Keith Whitley. 1 juli jongstleden zou het zijn verjaardag zijn geweest. When You Say Nothing At All is geschreven door Paul Overstreet en de onlangs overleden Don Slitch. Van origine een country song die zonder dat label gewoon een mooie, tijdloze song is. When You Say Nothing At All werd dan ook een dikke nummer 1 hit voor Keith Whitley in 1988. Een song met een bijzonder verhaal, want die hebben we vanmiddag in dit uur Country Love. Daar hebben we er meerdere van. Maar we beginnen met Top of the World, geschreven door Richard Carpenter en John Bettis. Broer en zus Karen en Richard Carpenter hadden Top of the World opgenomen voor hun album A Song for You. Maar ze zaten te dubben of ze het als een single uit zouden brengen. Intussen tijd hoorde Lynn Anderson de song. Zij besloot de song ook op te nemen en zelfs de titel van haar album Top of the World te maken. Dat uitkwam in 1973. Lynn Anderson had er maar liefst een nummer 2 country hit mee in dat jaar. Terwijl de Carpenters toch dubden of ze het op single uit zouden brengen of niet. Dat deden ze als gevolg van het succes van Lynn Anderson alsnog. Volgens de kenners zou Lynn Anderson een nummer 1 hit hebben gehad à la Rose Garden, waren het niet dat de Carpenters zelf uiteindelijk toch ook besloten om hun song als een popversie uit te brengen. Vanmiddag in Country Love natuurlijk de versie van Lynn Anderson met Top of the World.

On the top of the world, zullen we maar zeggen, want dat was ze met deze nummer 2 hit in 1973. I Wanna Wake Up With You is een song geschreven door Nashville songwriter Ben Peters. En deze song werd voor het eerst op de plaat gezet door Mac Davis in 1980. En in september van dat jaar ook nog eens door Con Hunley. Echter in 1986 nam reggae-artist Boris Gardner deze song ook op. En scoorde er wereldwijd een hit mee. Waaronder zelfs een nummer 1 hit in de UK Singles Chart. Ook Johnny Rodriguez nam een mooie versie op van deze song voor zijn album Gracias. En die draaien we vanmiddag in Country Love. I Wanna Wake Up With You.

Johnny Rodriguez, I want to wake up with you. You make me feel like a natural woman is de eerste single die Aretha Franklin uitbracht op 7 september 1967. Het was de eerste single van haar album Lady Soul uit 1968. De song is geschreven door Gary Goffin en Carole King. En ook dit is een song die zowel in pop als in country versie als in R&B gewoon altijd een mooie song is en blijft. Tijdloos mooi, zo gezegd. En daarom draaien we vanmiddag ook in Country Love. Maar dan in de uitvoering van Jody Miller. Zij bracht het uit op single in 1974.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Roy Orbison schreef het, had er een wereldhit mee. Het blijft ook altijd de song van Roy Orbison. Maar Ricky van Shelton maakte er een hele mooie cover van in 1992 voor zijn album Ultimately Fine. De Beatles en Willie Nelson, dat lijkt toch een wereld van verschil. Maar die wereld is veel kleiner dan je denkt. George Harrison schreef namelijk zijn eerste en enige hit van de Beatles, die de eerste nummer van de Amerikaanse charts wist te behalen. En dat is Something. Kwam op het album Abbey Road uit. Willie Nelson nam die song op voor zijn album Partners in 1986. En deed dat helemaal niet verkeerd.

prachtige uitvoering van Something van Willie Nelson. En de eerste regel van Something, Something in the Way She Moves, is de titel van de song die James Taylor uitbracht op zijn debuutalbum. En dat bracht hij uit op het label van de Beatles, Apple Records. En over James Taylor gesproken, hij schreef onze inspirational van vandaag, Fire and Rain. Hij bracht het uit op zijn album Sweet Baby James in 1970. Skeeter Davis maakte er een prachtige country vertolking van voor haar album Love Takes a Lot of My Time, Fire and Rain.

Ray Price's Cherokee Cowboys hoorde u met Liberty Bells van het album Western Strings. Ja, en Liberty Bells, die zullen natuurlijk morgen overal te horen zijn in Amerika. Natuurlijk de originele in Philadelphia, want morgen dan vieren de Verenigde Staten hun 250-jarige bestaan. En natuurlijk staat de Country Love daar even bij stil met deze instrumental, want onze geliefde muziek komt natuurlijk ook uit de Verenigde Staten. Kortom, groot feest daar morgen in de Verenigde Staten met vele barbecues en fireworks zoals dat traditioneel gevierd wordt. There Goes My Everything is een song uit 1966 van Jack Green. Hij was de eerste die de song opnam en de song bleef maar liefst 21 weken in de charts staan. Het was een gedikke hit, zoals ze dat noemen, voor Jack Green, geschreven door Dallas Frazier. Vanmiddag in de uitvoering van Ray Price in Ray's 100 van zijn album Touch My Heart uit 1966 eveneens There Goes My Everything.

Ray Price met het prachtige There Goes My Everything. Het lied werd Song of the Year in 1966 bij de allereerste Country Music Awards show die er werd gehouden. Ook werd het Album of the Year voor Jack Green en Jack Green werd zelfs de eerste Male Vocalist of the Year. Soulmuziek en countrymuziek worden niet zo vaak gecombineerd. Toch liggen ze heel dicht bij elkaar, want als je de arrangementen weghaalt, hoor je ook weer gewoon een mooie melodie, die met invulling van verschillende instrumenten heel anders kan klinken. Martina McBride deed dat voor haar album Everlasting met What Becomes of the Broken Hearted. Een top 10 hit uit 1966, geschreven door Jimmy Ruffin, Paul Reiser en James Dean.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Marty Robbins hoorde u met Unchained Melody. En dat is een van de meest gecoverde songs uit de 20e eeuw. Maar liefst 790 versies zijn er zo'n beetje van. Meest bekend natuurlijk van de Righteous Brothers en later van Elvis. Een band die zich helemaal thuis voelt in zowel de country, pop als Americana charts. Dat zijn de Eagles. In 1993 verscheen het album Common Thread, The Songs of the Eagles. Een tribute van Nashville aan de muziek van de Eagles. Die met dank aan Linda Ronstadt uitgroeide van een begeleidingsband tot een wereldband. Dit jaar vindt hun afscheidstournee plaats en vanmiddag in Country Love een paar songs van dit album. Te beginnen met Susie Boggess en haar versie van Take It to the Limit.

Susie Bogus met Take It To The Limit brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een song eveneens van het album Common Thread, The Songs of the Eagles. Alan Jackson nam daarvoor op Tequila Sunrise. En Alan gaf afgelopen weekend zijn allerlaatste optreden in Nashville. Het was compleet uitverkocht. En vele collega's van Alan Jackson waren natuurlijk ook present bij dit laatste optreden. Na een carrière van bijna 40 jaar gaat Alan Jackson dan ook met pensioen. Wij blijven zijn muziek natuurlijk gewoon draaien hier in Country Love. Bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag weer tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: Thank you.
1: All right.
0: And what a great Jordaniers.
2: Nee, maar doe snel eentje. Dat was leuk.
3: Dat was leuk.
2: Dat was echt leuk.
0: Leuk, hè?

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
8: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
9: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
7: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck bijna 25 jaar lang mijn huis is geweest. Het zou voor mij vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Tja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar net een paar woordjes zeggen en zijn vaste begroeting was altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken. Ik kon er niet achter komen waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude trouwe Giddy Up Go. In de vele koffietentjes langs de weg had ik in de loop van de tijd veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck, een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond te lezen: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgend cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat.
1: Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen? Vroeg ik hem.
0: Tja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde dat ik die naam had gebrabbeld toen ik een klein jongetje was. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik schudde hem de hand en vertelde dat ik iets voor hem had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog toe. Ik voelde me de koning te rijk. En nu crossen we samen over de wegen. Die knul manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

hele goede avond. Welkom bij New Country. 2 uur country op je favoriete zender. En ik hoop ook je favoriete muziek. Het is onze countryavond. En wat kan je dan weer verwachten? Je hebt de vaste onderdelen. Als je geregeld luistert, dan weet je het wel. Een album van de week. Een klassiek album. Een maandfavoriet. En natuurlijk de 3-in-1 in 2 uur. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Ga lekker luisteren. Mijn naam is Bauke van Vliet. Ik ga de plaatjes aan elkaar praten. Ik wens je heel veel luisterplezier. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest voor de zomermaanden juli en augustus. Martine McBride. En Martine McBride, ze werd geboren op 29 juli 1966. Een singer-songwriter. Ze begon als merchandiseverkoper bij Garth Brooks, maar al gauw kreeg ze zelf grote hits. Ze werd zelfs 4 keer CMA's zangeres van het jaar. En ze kreeg ook nog 16 keer een Grammy Award nominatie. Zeer succesvol dus. Martine McBride, My Baby Loves Me, een van haar eerste hits. Daar begonnen we deze uitzending mee. En straks in de 2 uur komt Martina nogmaals voorbij in deze New Country. Maar eerst gaan we zoals gewoonlijk terug in de tijd. En vanavond gaan we naar het jaar 1978. Oude nummer 1 hits uit dat jaar. En de eerste is voor Mel Tillis. Nou ja, je zou zeggen Mel Tillis. Ja, dat is de vader van Pam Tillis. Pam Tillis wordt beter bekend, volgens mij ook in ons land, met haar grote hits. Maar Mel Tillis was zeker zelf ook zeer succesvol. Met onder andere deze nummer 1 in 1978. I Believe in You.

Ja, dan krijg je toch een heel ander tijdbeeld. Zo klonk het dus in 1978. Mel Tillis, I Believe in You. En ik zei het al, Pam is een dochter. En straks in 2 uur hebben we ruim aandacht voor Pam Tillis in de 3-in-1. Maar nou gaan we nog even naar 1978. Met een grote hit voor de Oak Ridge Boys. En die heet I'll Be True to You.

De Oak Ridge Boys, I'll be true to you. Het was een heel rustig begin. Ik hoop niet dat je ingedompeld bent, maar er komen ook nog lekkere stevige nummers straks in deze New Country voorbij. Maar dit waren dus de Oak Ridge Boys en daarvoor hoorde je Mel Tillis. Maar nu gaan we snel naar de nieuwe nummers deze week om te beginnen met Kenny Chesney. Hij komt op 25 september met een nieuw album. Maar de titeltrack van dat album is reeds verschenen als single track, als voorlopertje, als promo kan je wel zeggen. En die heet Silver Sands Marina.

De titeltrack van zijn komende nieuwe album Kenny Chesney, Silver Sands Marino. En zijn sound herken je ook uit de duizenden. We gaan naar weer een heel mooi nummer. En dat is de hele mooie nieuwe van de Turnpike Troubadours. We hebben al regelmatig wat van die formatie gedraaid. Nog niet echt doorgebroken, maar ze doen toch heel goed. En deze single, nieuwe track moet ik zeggen, doen ze samen met Shara Hull. Nummer 8, Feeling Good Again.

0: Ja, en dat waren de nieuwe single van de Turnback Troubadours, Feeling Good Again. En dan komt er nog zo'n heel klein stukje achteraan. Ik denk dat die afgelopen is, maar ze gaan nog een klein rieteltje erachteraan aan doen. Turnback Troubadours waren dat samen met Shara Hull. En Shara Hull die is timmert heel goed aan de weg. Regelmatig gedraaid en het lijkt erop dat zij ook...
1: On Main Street across from Mr. Blues. My faded leather jacket, my weather broken shoes.
0: Ja, dat hoorde dus naar achteraan. Ik zei, Shara Hull, die gaat ook doorbreken. Want ze doet dat met veel artiesten mee. Maar solo doet ze het ook heel goed. We gaan naar de nieuwe single van Cody Jinx. Hij heeft ook redelijk veel succes. En dit is weer een prachtig, mooi nieuw nummer van hem. Dit is Good Man.
2: A harmless man is not a good man. No good man is a dangerous man that practices self-discipline. Young man, are you listening?

The Good Man, een prachtig mooi nummer van, van Cody Jinks. Hij doet al heel wat, een heel tijdje mee en meestal maakt hij wel 2 of 3 albums per jaar. En dus ook zeer productief. Nog eentje voor het overzicht van de Country Airplay lijst van deze week. En dat is de nieuwe single van Jelly Roll. Het was een tijdje rustig rond hem, maar nu heeft hij toch weer een nieuwe single. En het mooie van Jelly Roll is dat hij ook een vertegenwoordiging in Nederland heeft. Dus het zou zomaar kunnen dat hij deze nieuwe single ook nog op de nationale radio gaat horen. Het nummer heet Hands Up. MUZIEK

Hands Up, de nieuwe single en zeer succesvolle nieuwe single van Jelly Roll. We gaan naar de hitlijsten en we volgen de airplaylijsten, de meest gedraaide nummers op country radio. En er zijn diverse lijsten, maar wij volgen die van CDX van Billboard. En dat is eigenlijk de officiële lijst, maar die geeft maar 5 nummertjes prijs elke week. En anders moet je tot de portemonnee en dat zijn we eigenlijk niet van plan. Dus we volgen die van CDX. En de hoogste binnenkomer is deze week op nummer 56 van zijn nieuwe album Banks of Trinity, Cody Johnson met het nummer I Want You.

Nieuwe single als opvolger van Horseback alweer. Cody Johnson was dat, I Want You. De hoogste binnenkomer deze week. We gaan naar de snelste stijger. En die is voor Taylor Swift. En het grote nieuws deze week was natuurlijk de afgelopen dagen haar huwelijk met Travis Kelce. En dat vond plaats in Madison Square Garden in New York. En dat trok heel veel bekende gasten natuurlijk uit de popwereld en ook uit de countrywereld waren er mensen vertegenwoordigd. De bruidsjurk was ook natuurlijk heel veel belangstelling voor wie zou die ontworpen hebben. En modehuis Dior maakte bekend dat zij hem hadden gemaakt. Taylor Swift, waarom heb ik het erover? Nou, zij is de snelste stijger deze week met het nummer I Knew It, I Knew You uit Frozen of het Toy Story nummer 5. Het gaat van 17 naar nummer 14 in de derde week.

0: Taylor Swift, de snelste stijger deze week van 17 naar 14. En dan gaan we even de top 10 opnoemen. Op nummer 10 staat Kenny Chesney. We draaien zijn nieuwe single, maar zijn vorige Carry On staat nummer 10. Corey Kent, Rocky Mountains, Low staat 9. En Megan Maroney, Beautiful Things 8. Kane Brown, Woman op 7. En Luke Combs, Be By You op 6. Ella Langley, Be Her 5. En 4 Ella Langley weer samen met Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. John Ross vorige week op nummer 1, Hate How You Look. En 2 Jason Aldean, Don't Tell On Me, betekent een nieuwe nummer 1. En de man scoort alleen maar nummer 1 hits, zowel bij de albums als bij de singles. Ik heb het over Morgan Wallen, Don't We.
1: Nummer 1.

Morgan Wallen, nummer 1 in de country appellijst met Don't Fear van zijn succesvol album I'm the Problem. We gaan naar het album van de week en het album van de week is deze week van Midland. En het album heet Stages. Midland is een Amerikaanse country band die opgericht werd in 2014 alweer in Dripping Springs in Texas. De bandleden zijn Mark Wistrack, Jess Carson, Cameron Duddy en die doet de basgitaar en de zang. Het album, ze hebben een grote label inmiddels, Big Machine label. Ze hebben om te beginnen als debuut 2 EP's uitgebracht en daarna zijn 5 albums verschenen. En dat 5e album heet dus Stages. Ze worden omschreven als neo-traditionele country muziek, maar ze maken mooie, hele mooie muziek. En daarom is het ons album van de week Stages. 2 nummers, Marlboro Man en daarna One Day You Want. Geniet van Midland.

One Day You Won't, Midland van ons album van de week, Stasius. Binnenkort komt er ook weer een nieuw album van niemand minder dan Shania Twain. Het komt 24 juli uit, gaat heten Little Miss Twain. En het titelnummer is uit en dat doet ze samen met niemand minder dan Tanya Tucker.

Shania Twain. En ze heeft al heel wat grote hits gehad. Heel wat grote hits. Maar ze is er even uit geweest. En ze heeft al weer een enkele albums gemaakt. Maar de echte, het grote succes was dan niet weer gekomen. Maar misschien lukt het wel met dit album. Little Miss Twain. En dan het verhaal van haar moeder. Dat hij haar de volgende Tanya Tucker noemde. Tanya Tucker was een redelijk succesvolle countryzangeres. Maar van haar horen we niet zoveel. Maar ze heeft ook grote hits geschreven. En ze begon al op zeer jeugdige leeftijd. Deze Tanya Tucker met Delta Dawn ooit. Shania Twain. Dus we gaan afwachten wat deze single. Het klinkt in ieder geval heel anders als de nummers van haar vorige albums. Zoals Come On Over en dergelijke. En dan gaan we alweer naar het laatste nummer van het eerste uur. Er staan er nog twee, maar we hebben niet meer tijd voor twee nummers. We gaan gewoon eindigen met waar we het elke eerste uur, de laatste tijd, mee eindigen. En dat is niemand minder dan Reba McEntire. Reba McEntire nog altijd zeer actief en haar carrière kende grote successen. Daarvan getuigen haar nummer 1 hits. Ze had er in totaal 24. En ze komen allemaal voorbij als laatste in dit in New Country. En we zijn inmiddels aangekomen aan nummer 17 alweer. En haar 17e nummer 1 hit komt uit 1993. En die song die deed ze niet alleen, want het was een duet. En het duet deed ze met niemand minder dan Linda Davis. En Linda Davis zit nog een verhaaltje aan. Daar heb ik ook ooit een leuk gesprekje mee gehad in Levende Lijven. Ze was in het voorprogramma in Barneveld in het jaar 2000 volgens mij alweer. Van Kenny Rogers. En toen deed ze optredens. En ze deed wat niet veel artiesten doen. Maar ze begaf zich ook onder het publiek. En konden we even gezellig met haar praten. Dat was wel een hele leuke belevenis. Reba McEntire, daar gaat het eigenlijk over. Als we het over Does He Love You hebben. Haar 17 nummer 1 hits als laatste in dit eerste uur. Tot zo in het tweede uur New Country. Does She Love You?

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van Nieuw Country is begonnen en het begint zoals gewoonlijk met de maandfavoriet, de nieuwe maandfavoriet. Voor juli 2026 is de nieuwe single van Alan Jackson en hij zingt over zijn vrouw of tegen zijn vrouw. Zijn vrouw Denise Jackson, het stel is al sinds hun middelbare schooltijd samen en ze trouwden op 15 december 1979. Denise is zijn grote muze en ze verscheen onder andere ook. Ze blijft altijd op achtergrond, maar ze was toch een keer in de videoclip te zien van het nummer Remember One. Still the One van Alan Jackson is onze maandfavoriet. Dus je hoort hem aan het begin van 2 uur in de vakantiemaanden. We gaan naar onze maandartiest. Maar ik vertel eerst nog even dat we zometeen ook het klassieke album hebben. Dat is Crystal Gale, When I Dream en de 3-in-1. Dat vertelde ik in het eerste uur al. Die is voor Pam Tillis. Maar de maandartiest is Martina McBride. 2 dagen geleden was het Independence Day.

Martina McBride, Independence Day. En dit jaar werd het heel groot gevierd, het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Eigenlijk werd het weer zo'n Trump-feestje. Martina McBride, ze komt nog regelmatig in deze komende maanden voorbij als maandartiest. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. En die wordt elke week uitgezocht door collega Jan Theo van Hout. Hij heeft twee programma's op de radio. En dat is In the Country en Enjoying Bluegrass. En, maar hij kiest voor ons al natuurlijk een country nummer. Dit is de nieuwe single van Ricky Skaggs, een van zijn favorieten, Say a Prayer.

Prayer, de nieuwe single voor Ricky Skaggs. Maar ik denk niet dat hij hier de hoogste positie behaalt waar hij in het verleden een grote nummer 1 hit scoorde. Ricky Skaggs. We gaan naar het klassieke album. En dat is vanavond voor Crystal Gayle. Het album heet When I Dream. Het is een vijfde studioalbum. Het werd uitgebracht op 2 juni 1978. Op het hoogtepunt van haar carrière, kan je wel zeggen. Het was haar tweede opeenvolgende country-album dat de tweede plaats bereikte in de Billboard-hitlijsten. Twee singles van het album bereikten de nummer 1 positie in de hitlijsten Talking in Your Sleep en Why Have You Left the One You Left For Me. Het titelnummer When I Dream, dat werd er al eerder opgenomen en het kwam als kortere versie op haar debuutalbum Crystal Gayle uit 1975. Het album behaalde een gouden plaat in het jaar van release, maar werd in 1982 door de REAA platina gecertificeerd. Dat betekent een miljoen exemplaren van het album. Twee nummers, het genoemde Talking in Your Sleep en het titelnummer When I Dream. Dit is Crystal Gayle.

specifieke album was vanavond voor Crystal Gayle. Haar album When I Dream. En Crystal Gayle, haar grootste hit en ook een hit in ons land, was natuurlijk Don't It Make My Brown Eyes Blue. We gaan naar het album, het nieuw country album van de week van vorige week. En dat was het nieuwe album van niemand minder dan Cody Johnson, Banks of Trinity. En op het album staat ook een duet samen met Luke Combs, natuurlijk over Luke Combs. Aanstaande zaterdag 11 juli is hij in de Johan Cruijff Arena. Met onder andere in het voorprogramma De Script, Ty Myers en De Kesterloos. En zelf begint hij om 9 uur met zijn My Kind of Saturday Night show. Maar nu horen we hem samen met Cody Johnson in het nummer Shoot the Bull.

Shootable. Loopkomers bij de hoofdrol was toch voor Cody Johnson van zijn nieuw album Banks of Trinity. We gaan naar de 3-in-1. De 3-in-1, ik zei het al, liggen erin het programma, is voor Pam Tillis. Pam La Yvonne Tillis werd geboren op 24 juli 1957. Countryzangeres, songwriter, platenproducer, actrice. En ze is de oudste dochter van Mel Tillis en die hoorden we in het begin van deze New Country. Ze bracht eerst wat onsuccesvol popmateriaal uit, maar daarna stapte ze over op country muziek en ze tekende in 1989 een contract bij Arista Nashville. En ze bereikte voor het eerst in 1990 de top 40 van de hard country song met Don't Tell Me What To Do. Dit was de eerste van 5 singles die grote hits voor haar werden. Ze scoorde in totaal 12 top 10 hits in de Billboard country lijsten, waaronder de nummer 1 Mi Vida Loca, My Crazy Life. Andere grote hits was When You Walk in the Room en Maybe It Was Memphis. En die 3 gaan we laten horen. De 3-in-1 Pam Tillis beginnen met Maybe It Was Memphis.

De drie grootste hits van Pam Tillerson is altijd lekker om die nog een keer te laten horen. Mi Vida Loca, My Crazy Life, dat was de laatste die je hoorde. We gaan even terug naar ons album van de week. En dat is het prachtige nieuwe album van Midland. Het heet Stasis. Staat onder andere ook op een duet op met Clint Black. Die draaien we misschien volgende week. Maar nu deze mooie Shooting Memories with Tequila. Midland.

Shooting Memories with Tequila Midland van het prachtige album, ons album van de week. En dat is Stages. Misschien is het wel een van de kanshebbers voor onze eindlijst in december. We gaan naar de albumlijst. Die is aan de beurt. We gaan de top 10 even oplezen. Verandert niet veel elke week, maar toch. Op 10 staat Riley Green, Don't Mind If I Do. 9, hoe is dat mogelijk? Toby Keith, 35 nummer 1 hits. Stella Lefty, Is This Heaven op 8. En Jason Aldean, 30 nummer 1 hits op 7. Luke Combs, The Way I Am op 6. En Ella Langley, haar eerste album, Hangover op 5. 3 keer Morgan Wallen nu op 4. Dangerous, de dubbele album. 3, One Thing at a Time. 2, I'm the Problem. En op nummer 1 staat Ella Langley met haar album Dandelion. Een heel groot succes. Van dat album draaien we vanavond Speaking Terms. MUZIEK

Ella Langley van haar nummer 1 album Dandelion. Vanavond draaiden we daarvan Speaking Terms. We gaan naar onze vaste gast. En onze vaste gast is Willie Nelson. En draaiden we in het begin van de uitzending nummer 1 hits uit het jaar 1978. Willie Nelson scoorde ook een grote hit in 1978. En dat was deze, Georgia on My Mind.

Willie Nelson, Georgia on my mind met een kleine hapering. Maar je bent dan ook niet voor niks al 94. Willie Nelson, onze vaste gast. We gaan naar het juweeltje. Elke week uitgezocht door een andere collega. Hanneke van der Heij, haar programma Country Music Express. Volgens mij al sinds 1990. En het gaat elke week nog gewoon door. En tot de zomervakantie volgens mij drie uur op Radio Nashville International. Deze week koos ze een juweeltje van man Frank Evans. En het nummer dat heet, want ik moet even zeggen dat ze donderdagavond er is tussen 7 en 10. Frank Evans is het juweeltje, I hope you'll understand. 1:44, duurt niet lang.

Frank Evans, I hope you'll understand. Kort, maar krachtig kan je zeggen. Een prachtig nummer, mooi juweeltje. We gaan naar eigen land, we gaan naar Erik Lindeman. Een Nederlandse countryzanger die bezig is een plekje te winnen in de Nederlandse country scene. Hij komt uit Purmerend. Hij werd geboren op 13 juli 1987 en hij deed mee aan de Voice of Holland. En alle vier de coaches die draaiden toen voor hem. En hij koos toen voor het team Ali B. Hij ging eerst wat op een andere tour, wat hardere muziek, wat rockmuziek. Maar nu gaat hij toch over naar de country en hij heeft al enkele nummers uitgebracht. En wij draaien onder andere dit nummer dat je vorige week uitbracht, Better Than Before.

Erik Lindeman, Better Than Before, een nieuwe stem in de country scene. En we gaan gewoon afwachten wat het allemaal wordt. Het ene nummer vind ik beter klinken dan het andere. Dit vind ik wel heel mooi klinken. Better Than Before. We gaan naar het laatste nummer. En dat laatste nummer, nou ja, de tijd zit er alweer op. Dus we gaan Kirsten Alting volgende week draaien. Ain't That Cheating Kind, bij hier, bij Beloofd. Maar we eindigen vanavond met Savannah met de Mercury Blues. Maar niet voor ik dit, jullie bedank voor het luisteren en de reacties. Met veel plezier heb ik het voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. We zijn er op dezelfde tijd, dezelfde zender. Keep it country. Dag.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Cross Roads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: This is Buck T. Edwards and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanna.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl